0: पी गया, फल खा के पी गया, फल खा के। ये कवाल चलता रहेंगे जब तक।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 47। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea hadden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vochten Noord-Koreaanse troepen al tegen Oekraïne. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en het zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
6: Dit is Fahun Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 0736523247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtige lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea hadden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vochten Noord-Koreaanse troepen al tegen Oekraïne. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting de middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: Solliciteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Duitse politie heeft een verdachte op het oog voor de dodelijke aanrijding bij de Pride in Berlijn, waarbij 1 dode viel en 16 gewonden. Het gaat om een 21-jarige man uit islamitisch milieu, in mei vrijgelaten uit de jeugdgevangenis. Onduidelijk is nog of hij zelf reed of alleen het busje huurde. Bij een inval in zijn huis bleek niemand thuis. Vandaag start een publieke klopjacht. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en het zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी का फिल्म जो जिसमें से ये सुंदर सा गीत निकाला गया। दोस्तों यहाँ तक मैं आपके साथ जुड़े रहे, हम न्यूज और कमर्शियल की ओर बढ़ रहे
1: हैं। हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 6 3 2 7 4 0 info@radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. En dan tot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahun Hindustani Radio.

0: किशोरदा और लता जी आपको सुनाने वाले थे सुंजा आ ठंडी हवा फ्रॉम द मूवी हाथी मेरे साथी से हमने पेश किए हैं।
1: अधिकारी कंतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, Fahon.fm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciaal hun deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting de middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio.
0: सुनने वालों यहाँ तक आपने सुने हैं इश्तिहारे और प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं। एक शोक समाचार हम पेश करने वाले हैं और वो है वीरेश शिवराज की याद में। वीरेश शिवराज जो देन हाग के रहने वाला था और जिनकर मृत्यु हुई 37 साल की आयु में गत शनिवार 4 तारीख जुलाई को और दाह संस्कार किया गया गत मंगलवार 7 तारीख जुलाई को क्रेमेटोरियम लेपनहॉफ डेल्फ्ट में। उनकी अस्थियां कल शनिवार 25 तारीख जुलाई को स्कीफनिंग के नदी में प्रवेश किया गया तो आज उन्हीं की याद में माता और पिता विद्या शिवराज लक्ष्मण और प्रकाश शिवराज अपने बेटे की याद में उनकी आत्मा शांति के लिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी ये महान आत्मा गए हैं भगवान उनकी आत्मा को सुख और शांति प्रदान करें।

0: सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने ये शोक प्रोग्राम जो पेश किया गया वीरेश शिवराज जी के लिए, स्वर्गीय वीरेश शिवराज जी के लिए। और प्रोग्राम को रेडियो पर हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों। और रोमियो होस से हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि उनकी न्यूज़ जो है हमें चलानी चाहिए थी, वो अब हम पेश करते हैं और ऐसे हमारे प्रोग्राम आगे में चलता रहेगा।
1: Amsterdamse teamspeler zich zullen onthouden van dat soort handelingen. Hier is het nieuwsoverzicht. Oproep tot meer verbondenheid. Ontwikkeling begint met bruggen bouwen. Meer onderlinge verbondenheid, wederzijds respect en samenwerking zijn volgens Surinaamse vertegenwoordigers en maatschappelijke leiders onmisbaar voor de duurzame ontwikkeling van Suriname. Die boodschap stond centraal tijdens de lezingendag Grenzen Verbreken Samen 1, die zaterdag door het Surinaams consulaat-generaal in Nederland werd georganiseerd. Surinaams ambassadeur Ricardo Panca benadrukte dat verbondenheid geen einddoel is, maar de basis vormt voor samenwerking en maatschappelijke vooruitgang. Volgens hem, Ricardo Panca, kan Suriname alleen duurzaam groeien wanneer mensen elkaar blijven opzoeken, naar elkaar luisteren en verschillen overbruggen. Verbondenheid is het fundament waarop samenwerking wordt gebouwd en samenwerking is uiteindelijk de motor van ontwikkeling, stelde Panca. Hij riep Surinamers op bruggen te blijven bouwen, elkaar waar nodig aan te spreken, maar dat altijd te doen vanuit wederzijds respect en het gezamenlijke belang van Suriname. Onze generaal Roseline Daan noemde de bijeenkomst een antwoord op een tijd waarin maatschappelijke en economische uitdagingen vragen om meer samenwerking. Volgens haar, Rosine Daal, consul-generaal van Suriname hier in Amsterdam, wordt in discussies te vaak de nadruk gelegd op onderlinge verschillen, terwijl juist gedeelde belangen en gezamenlijke verantwoordelijkheid de basis vormen voor duurzame vooruitgang. Ook de overige sprekers legden ieder vanuit hun eigen achtergrond de nadruk op het belang van een inclusieve samenleving. Gastspreker Raj Mohan stelde dat Suriname niet wordt begrensd door zijn geografische grenzen, maar voortleeft waar Surinamers zich ook bevinden. Volgens hem, Raj Mohan, bestaat er geen scheiding tussen Surinamers in Nederland en Surinamers in Suriname. Wij vormen één verhaal dat zich over oceanen heeft uitgestrekt, zei Raj Mohan. Hoofdkapitein Silvestra Boyconi waarschuwde dat waarden als respect, harmonie en wederzijds begrip onder druk staan door individualisering, economische problemen en maatschappelijke spanningen. Volgens hem, hoofdkapitein Silvestra Boyconi, is het noodzakelijk deze waarden opnieuw centraal te stellen om de sociale samenhang te versterken. Vanuit de inheemse gemeenschap wees Diana Flat erop dat de bijdrage van inheemsen aan de ontwikkeling van Suriname onvoldoende wordt erkend. Zij pleiten voor meer aandacht voor de geschiedenis en cultuur van de inheemse bevolking in het onderwijs en binnen erfgoedinstellingen. Volgens haar, Diana Flat, kan echte verbondenheid alleen ontstaan wanneer alle bevolkingsgroepen gelijkwaardig worden erkend. Cultuurdrager Ariette Mingoen benadrukte het verschil tussen multiculturaliteit en interculturaliteit. Waar multiculturaliteit verschillende culturen naast elkaar plaatst, draait interculturaliteit volgens haar, Ariette Mingoen, juist om ontmoeting, samenwerking en het leren van elkaar zonder de eigen identiteit te verliezen. Carla Chon stond stil bij de vaak onbekende geschiedenis van Surinamers met Chinese wortels. Zij, Carla Chon, wees erop dat veel familiegeschiedenissen nog nauwelijks zijn vastgelegd, terwijl juist kennis van die gedeelde geschiedenis kan bijdragen aan meer begrip en empathie binnen de samenleving. Ambassadeur Panca sloot bijeenkomst af met een oproep om de banden tussen Surinamers, waar ook ter wereld, verder te versterken. Volgens hem, ambassadeur Panka, gaat het uiteindelijk om minder afstand en meer resultaat voor de Surinaamse gemeenschap als geheel. Tot zover een bericht uit Star News.

0: Vitali gaat in hoger beroep tegen laatste vonnis in kwestie van het Hogere Uitspraak. Aannemingsbedrijf Vitali NV heeft hoger beroep ingesteld tegen het recente vonnis van de kantonrechter in de slepende juridische kwestie rond het infrastructurele project aan de van het Hogere Uitspraak. Volgens directeur Farsi Kudabaks heeft het hoger beroep niets te maken met het stilleggen of belemmeren van de werkzaamheden, maar uitsluitend met de volgens het bedrijf onterechte disqualificatie tijdens de aanbestedingsprocedure. De kantonrechter wees onlangs de vordering van Vitali af om de eerder opgelegde dwangsom te verhogen en daarmee de staat en het ministerie.
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciale deuren voor alle geïnteresseerden.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Holst. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. Op deze mooie maandagmiddag van 20 juli 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. Dat dan Jennifer Simons beter communiceert en meer overleg voert dan voorganger Sjaan Santokki. Volgens hem, PL-fractieleider Blomtes Omahaartje, is dit na een jaar een duidelijk verschil tussen de huidige en de vorige regering. Omahaartje zei in gesprek met ABC Actueel dat twee regeringen niet zonder meer met elkaar kunnen worden vergeleken. De presidenten hebben volgens hem verschillende leiderschapsstijlen, terwijl juist leiderschap een belangrijke voorwaarde is voor een succesvolle regering. Hier zie je dat er beter wordt gecommuniceerd, wordt meer in overleg getreden met elkaar, aldus Somahadjo. Hij erkende dat de communicatie nog verder kan worden verbeterd en sprak de hoop uit dat de huidige lijn de komende 4 jaar wordt voortgezet. Opvallend is dat Somahadjo zelf bijna de volledige regeerperiode deel uitmaakte van de regering Santokki. Hij trad in juli 2020 aan als minister van Binnenlandse Zaken en stelde op 18 oktober 2024 zijn portefeuille ter beschikking. Somahadjo verklaarde destijds dat hij de eer aan zichzelf hield vanwege de ongezonde situatie die was ontstaan door het getouwtrek tussen hem en toenmalig vicepresident Ronnie Brunswijk. Hij, Somahadjo, wilde naar eigen zeggen geen obstakel vormen voor het landsbestuur in de organisatie van de verkiezingen van 2025. Per 21 oktober 2024 werd hem eervol ontslag verleend. Zijn vertrek vond plaats terwijl er ook onderzoek werd gedaan naar mogelijke misstanden bij Binnenlandse Zaken. Een brief met bijlagen over de kwestie had geleid tot overleg binnen de toenmalige coalitie. Op voorstel van Somahadjo werd de centrale landsaccountantsdienst ingeschakeld om de rechtmatigheid en doelmatigheid van de genoemde handelingen te onderzoeken. Somahadjo vindt het na 1 jaar nog te vroeg om een definitief oordeel over de regering Simons te geven. Hij is tevreden over de stabiele wisselkoers, de staat van een woningbouwproject en de rust rond grondaangelegenheden. Tegelijkertijd benadrukte hij dat de gewone burger nog onvoldoende verbetering merkt. Het leven is volgens Somahadjo nog zwaar en de prijzen in de winkels moeten omlaag. Voor het komende regeringsjaar wil de PL-fractieleider daarom minder plannen en meer resultaten. De gemiddelde Surinamer moet volgens Somahadjo in de eigen portemonnee voelen dat de koopkracht verbetert. Het is toch vreemd? Hij is 4 jaar lid geweest van het kabinet als minister van Binnenlandse Zaken.

tussen jou en vicepresident Brunswijk, waar we toen pas je ontslag aangeboden. En nu zit je in hetzelfde kabinet als Brunswijk, want Brunswijk is daar fractieleden van een partij, de ABOP. Wat is het verschil, Somario? Liet me er, Somario. Go dance, you dance, you can dance, you jira kapan, jiram kapan of fanning. Maar nog een verteer hoe lauw zijn. Tot zover, omdat ik het Suriname Herald voorzien van mijn commentaar.

A-Kringbank viert 90 jaar als vaste pijler van de Surinaamse economie. De Handelskrediet en Industriebank NV, beter bekend als de Hakeringbank, bestaat 90 jaar. De financiële instelling vierde deze mijlpaal afgelopen zaterdag 18 juli 2026 met een bijeenkomst van haar business banking klanten in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. President Jennifer Simons werd tijdens de viering vertegenwoordigd door vice-president Gregory Rusland. En minister Adeline Weinerman van Financiën en Penning stonden stil bij de betekenis van de bank voor de Surinaamse economie. Rusland bracht namens de president felicitaties over aan de raad van commissarissen, de directie, medewerkers, aandeelhouders en klanten. Volgens hem, Gregory Rusland, vormt vertrouwen de basis van een gezonde economie. Er wordt vaak gezegd dat geld de economie laat draaien. Maar ik geloof dat vertrouwen de economie werkelijk in beweging houdt. Geld heeft pas waarde wanneer mensen erop kunnen vertrouwen, zei de vicepresident Gregory Rusland. Het jubileum staat volgens Rusland voor meer dan alleen het aantal jaren dat de bank bestaat. 90 jaar staat voor 9 decennia van visie, ondernemerschap, doorzettingsvermogen en bovenal vertrouwen. Vandaag vieren wij niet alleen 90 jaar van de bank, wij vieren 90 jaar vertrouwen. De Hakeringbank werd op 28 juni 1936 opgericht door Otto René Gottlieb Verfuurt. De bank moest ondernemers ondersteunen en bijdragen aan de economische ontwikkeling van Suriname. Rusland omschreef de oprichting als een daad van vertrouwen in de kracht, de mogelijkheden en het ondernemerschap van de Surinaamse bevolking. Weinerman benadrukte dat de groei van de bank mede mogelijk is gemaakt door samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector. Volgens haar, minister Weinerman van Financiën en Planning, hebben een kapitaalinjectie en beperkte overheidsbemoeienis bijgedragen aan de ontwikkeling van de Hakeringbank tot een van de systeembanken van Suriname. Minister Weinerman riep de financiële instelling op zich voor te bereiden op veranderingen binnen de economie. Ze wees onder meer op cybercriminaliteit, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en veranderingen op de geld- en kapitaalmarkt. Tegelijkertijd ziet zij nieuwe kansen voor de olie- en gassector, de hotelindustrie, infrastructuurprojecten en transport. Deze ontwikkelingen zullen mogelijkheden creëren voor financiële advisering, kredietverlening en samenwerking, stelde Weinerman. Algemeen directeur Rafik Shurat Pandey lanceerde tijdens de jubileumviering twee projecten. Een zonne-energieproject en een initiatief rond kunstmatige intelligentie. Daarmee wil de bank verder investeren in duurzaamheid, innovatie en moderne dienstverlening. De Hakeringbank wil duurzame energieprojecten ondersteunen via samenwerkingsverbanden, waaronder een partnerschap met de Suriname Conservation Foundation. Ook wordt ingezet op investering in zonne-energie en duurzame financiering voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast blijft de bank haar digitale dienstverlening uitbreiden. Daarbij gaat het onder meer om mobiele bankdiensten voor particuliere en zakelijke klanten en het gebruik van slimme data en AI-oplossingen om de dienstverlening en die risicobeheersing

na 12 jaar nieuwe voorzitter bij Atletiek Bond. Er heeft de wisseling van de wacht plaatsgevonden bij de Surinaamse Atletiek Bond, SAB. Na 12 jaar onder leiding van Dennis McDonald is vrijdagavond jongstleden tijdens de algemene ledenvergadering Leijhoort te Lut gekozen tot nieuwe voorzitter. De SAB, de Surinaamse Atletiek Bond, benadrukte in een persbericht dat Tolut samen met zijn team leiding zal geven aan de volgende fase in de ontwikkeling van de Surinaamse atletiek. Het nieuwe bestuur bestaat veruit Meryl Maas onder voorzitter, Angelo Mercure secretaris, Vanessa Pengel penningmeester en de leden Angela Grimes, Germaine John Akong en Jenny Chukalam Revoort. McDonald, die sinds 2014 de bond leidde, nam afscheid met een boodschap van vertrouwen. Hij wenste het nieuwe bestuur veel succes, wijsheid en doorzettingsvermogen en sprak de hoop uit dat de fundamenten van de afgelopen 12 jaar verder worden uitgewogen. Toch gaf hij toe dat één ambitie niet werd gerealiseerd. Dat is de aanleg van een kunststofatletiekbaan in een goed nieuw nationaal atletiekcentrum. In februari 2018 vond de ceremoniële eerste steenlegging plaats op het projectterrein aan de Kamponglaan in de cultuurtuin. Echter, ondanks intensieve lobby en onderzoek bleek het ontbreken van financiële middelen een onoverkomelijke obstakel. De SAB, de Surinaamse Atletiekbond, memoreerde dat McDonald bij zijn aantreden een verdeelde organisatie overnam. Gedurende zijn voorzitterschap werd gewerkt aan rust, transparantie en stabiliteit. Daarmee werd een solide basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de atletieksport in Suriname, aldus de bond. Zijn 40-jarige opvolger Tolut is geen vreemdeling in de Surinaamse atletiekwereld. Hij genoot zijn opleiding in Cuba en is al enkele jaren actief als atletiekcoach in Saramaca. De nieuwe voorzitter, Tolut, was eerder commissaris in het bestuur van McDonald's en leefde ook een bijdrage aan de School Sport Federatie Suriname. Naast zijn nationale rol is McDonald ook internationaal door te breken. In 2019 werd hij als eerste Surinamer gekozen in de Executive Council van de Zuid-Amerikaanse Atletiek Confederatie Atletismo Sudamericano, een positie die hij 4 jaar later opnieuw mocht nemen. McDonald nam in 2014 het roer over van Letitia Friesde. In 2018 werd hij bij acclamatie herkozen

Ja, de koersen zijn binnen. Even naar het moest dat even zoeken. De koersen van vandaag, 20 juli, maandag 20 juli, 10 uur 's ochtends, Suriname tijd, 3 uur 's middags, Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 37,534. Dus je teelt je aan Yankee dollar, Gona, Cent, Mama Banyi, dan je kiest 37,534 SLI. Wil je echter een US dollar, Taiwan buy van Yankee dollar, dan moet je 37,856 SLI neertellen. Taiwan buy van Yankee dollar, dan moet je 37,856 SLI neertellen. Als je een euro inlevert, dus verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 42,909 SLI voor terug. Taiwan van euro, Europees Monico, naar Centrale Bank, naar Mama Manje, je kiest 42,909 SLI voor terug. Taiwan bij 1 euro, je moest dok 43,450 SLI. Als je euro wil kopen, moet je 43,450 SLI neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je dus Taiwan bij 100 US dollars, moet je 3385,60 SLI neertellen. 3785,60 SLI. Taiwan bij 100 euro, moet je 4345 SLI neertellen. Wanneer je 100 euro wil kopen, moet je 4345 SLI neertellen. Dus even voor de duidelijkheid. 1 US dollar kopen moet je 37,856 SLI neertellen. 1 euro kopen moet je 43,450 SLI neertellen. Dat zijn de officiële koersen bij de Centrale Bank van Suriname. Wat je bij de cambio's betaalt, weet ik niet. Zullen anders liggen. Sommige liggen precies hetzelfde. Sommige liggen of lager of hoger. Tot zover het nieuwsoverzicht vandaag, maandag 20 juli 2026. Ik heb prachtig een technisch assistentie gekregen van mijn vriend Rajesh Rajan. Dankjewel Rajan, ik zou zeggen het weer ziet er mooi uit. Na kapastico naar Scheveningen, na Kwandrini, dat mening. Bedankt voor je assistentie. Ik zou zeggen mensen, brasse dinsdag, we meet woensdag, dag.

जिलस भैया इतना देर आदमी क्रिमिनालिटी से धनी भइल है, देखियो कितना भारी भारी घर है भैया, हाँ सुरीनाम में। ओ कल गए जइयो भैया तो के सुना दे एका 10,000 to 15,000 डाला जितना सकवन है गा सब वही बिल में घुस जाए जहां से निकल रहा। सुरीनाम के करप्शन के बारे में हैप्पी खीन हुई वोट में से वन इस सुरीनाम में है बस करप्शन वियतनाम लाइक एंटी करप्शन वेखरार मा है वेर खीन meter mensen, jullie weten allemaal hoe en wat het is over maar de grote kruptelingen wat het is, die heb je overal in Suriname. Tot vandaag heb je geen één van ze in de achter de tralie gezien mensen, dus ik heb natuurlijk geen goede woord ervan. Manoret Bolle, je ziet van lip verlies geen grip of veilig. Manoret Bolle, UCC verlies geen grip op veiligheid. Toen ja, Manoret John Hanis Manoret Bolle, hey. Bolle grip na laatst bij de Oehik Edmilun etra churi kare, hey. Bhaiya, okar batia betre, hamana batai. Sinder verhoging van minimum uurloon biedt wrokkomaans weinig verlichting. Minimum loon was amantjala, hij is er naam mee. 52, 47 na 61, 25, ik dat is een minimum loon was, zijn naam met Charika admiel ook ke, maar bolle ik ko verlichting na de ka up. Die verhoging wat bare me, sunder bolle hei gaan. हमारे जनता खैर फ्लाइट के सिपाही पुलिसी गायाना के भैया ना खैर फ्लाइट के गायाना के सिपाही पकड़ी से आसीसी भैया बसलाख जो सुरीनाम से वास्कस मोकल दर गायाना आसीसी गैला सर नाम से गायाना में तो हुआ पकड़ा ने 21 ग्राम फरमुदलक आसीसी हैवन आन खतरोफन इन सेन क्लीडिंग द फरदाख्त वास कोर दार फोर पेस्पीड बूट ए सुरीनाम गearriveerd. Volgens de politie vond de ontdekking plaats bij de quarantaine Berwisch mee. Toen hij springland mee dus toe. Ja, betaaien Washington, Pakistan, Qatar, Egypte, mange hega bemiddel kere Pinostak gefuren door Amerikaanse VS euro en Iranse hoe bole 10 roj ke chiyo ban kar bole kar bare mein hum log batiaiya to 3 des bole Pakistan, Qatar aur Egypte bole he stak het vuren van 10 dagen te werkstelling tussen Iran en Amerika. News site bole hega bole anonieme bronze aile chiyo bole afkoelen periode. Tijdens deze periode zouden de landen verder moeten praten over de permanent akkoord. Amerika zouden een voorstel overwegen dat voorzitter heropening van de straat van Hormuz, maar er is er ook rekening mee houden dat de onderhandelings mislukken. Het alternatief is een verdere escalatie van de oorlog in samenwerking met Israël. Bolle, de Amerikaanse president Donald Trump zou nog geen keuze hebben gemaakt. VS stuurde de afgelopen dagen om grote schaal tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio en ook Israëlse leger bereid zich voor op een nieuwe uitbreiding van een conflict. तो ये बात है भैया और रुसलान हुआ पे इंग्लैंड के मोंडिंग पे सबन उफन करे के शुरू करी से और रूसी से मारीनेस के भीफ इन हीफ्ट एन आर्टिलर उफनिंग गदान फॉर द ब्रिटिश कस्ट. Bolle Hega, Britse minister van Defensie, Bolle, het schip werd geschaduwd door de Britse marinier. Bolle, het schip voert zo'n 40 nautische mijl 74 kilometer ten zuiden van de Zuid-Engelse staat Bolle Hega, Plymouth tijdens de oefening. Die zou 30 minuten duren. Het gebeurde niet in de territoriale watering van de Amerikaan. Ik er maar mee, Engeland, Bolle Hega. Kijk je kaise hai kaise na ek aurat bhaiya jai ke weiden bos brug pase kud ge hega policy fit lege fles gramazoon in de auto blijkbaar hier te gramazoon wa pike tap kudale bhaiya jo ne seeker hai tu mar jaye ek aurat hai atwar ke weiden bos brug mase gramazoon pike kud ge hai kwart over 5 in de ochtend mensen een bericht pai sega school toe ikerwane me to betaai gai hega voertuigen stapte kort daarna een vrouw aan de bestuurszijde uit het voertuig. Ze rende vervolgens naar de vangrail voordat hij kon aanspreken. Zag hij dat ze zich achterover liet vallen en van de brug sprong. De
getuige keek naar beneden en zag dat de vrouw afhankelijk in de richting van de havenbeheer probeerde nog te zwemmen. Toen hij naar haar riep, gaf zij nog antwoord. Enkele minuten later verdween zijn echter onder water, waarna hij de Surinaamse politie inschakelde. De 32-jarige ik oorit hebben, ja, John Marge natuurlijk, de toegirgele bate, bolle passagiers, zeiden ze, lege fles middel hega, grabba zo'n keer. ये बातचीत है हमारी प्यारी प्यारी चिंता।

0: इसी गीत से हम अपना प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, प्यार भरी आदाब। हर काम के लिए, हर अक्सरटेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322747। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet Wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciale deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtige lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting de middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahun Hindustani Radio.
0: Oh, je giet, hey. Oh, je hey. Een film song ka naam hai Prem Ki Naiya aur film ka naam hai Ajab Prem Ki Ghazab Kahani. Ajab Prem Ki Ghazab Kahani ke ye geet hai, aao milkar suna jaye.

Ja, beste luisteraars. Het is alweer zondag en 2 uur geweest. Goedemiddag, Sunewali Sajino, namaskar, Ram Ram. Welkom en wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Geertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio, beste luisteraars. En vandaag heb ik alweer mooie thema's voor u in petto. Ik ga het eerst hebben over een artikel die ik onlangs tegenkwam in de Groene Amsterdammer, De Eeuwige Jeugd. Dat gaf mij inzicht over een onderwerp dat mij bezighield toen ik in Nederland aankwam. Toen ik hier net woonde, toen snapte ik de term huisje, boompje, beestje. Helemaal niet. Het leek hier wel de norm. Ja, dat kent u misschien wel, hè? Dat je dus inderdaad, in elk geval de term huisje, boompje, beestje. En dat je op een bepaalde leeftijd hè, studeert en dan weer een baan hebt. En daarna te moet trouwen, een eigen huis, kinderen. Nou ja, noem maar op, dat kennen jullie wel. Maar ik, als ik het heb over mezelf, ik voelde iedere keer weer mentale weerstand bij deze norm, wat zo normaal leek in dit land en misschien in meerdere landen. Daarom trok dit artikel mijn aandacht en gaf mij op een bepaalde manier kijk op de nieuwe generatie die ook lijkt te worstelen met deze normen en misschien hun ouders en grootouders zelfs nog meer. Dan zij. En ik zal dus het eerst daarover zometeen hebben. We gaan eerst naar muziek en dan ga ik het eerst daarover hebben. En vervolgens wil ik verder in de uitzending stilstaan bij gendergerelateerd geweld. En als we nog tijd overhouden, dan zou ik het graag met jullie willen hebben. Of ja, dan wil ik eigenlijk een aantal therapeutische inzichten met jullie delen. Het is vakantie, beste luisteraars. Dus kunnen wij, heel veel mensen gaan op vakantie. Of zijn al op vakantie. Wellicht kun je dit soort inzichten, dit soort therapeutische inzichten, dan ook gebruiken. Dus dat tot zover. Dat is wat ik straks met jullie wil delen, als er nog tijd over is. Nou, ik beloof u dat het een mooie uitzending wordt. Blijf daarom luisteren naar Vahon Radio. En naar mijn programma Primetime Rani Kikahani op de enige echte Vahon Hindustani Radio. We gaan eerst naar muziek en dan gaan wij daarna het hebben over de eeuwige jeugd, beste luisteraars. Blijf nieuwsgierig. Blijf dan even, vooral luisteren zou ik zeggen. En in mijn uitzending vandaag weer alleen maar

Ja, zo kan het natuurlijk ook, beste luisteraars. We gaan vandaag in elk geval aardig wat chutneys krijgt u vandaag van mij te horen. Ja, beste luisteraars, goedemiddag. Namaskar, Ram Ram. Welkom, beste luisteraars, in de uitzending. En wat fijn dat u alweer luistert. Ik ben Rosita Girjasingh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani of Fahon Hindustani Radio. En wat zoals ik zei vandaag, net voor het liedje, heb ik verteld dat ik het vandaag ga hebben over de eeuwige jeugd. Want zoals ik net vertelde, dat gaf mij, ik las een artikel in de Groene Amsterdammer, de eeuwige jeugd. En dat gaf mij inzicht over een onderwerp dat mij bezig hield toen ik naar Nederland kwam, best luisteraars. En de term, jullie kennen dat ook wel, huisje, boompje, beestje, leek wel de norm. En ik voelde iedere keer weer mijn mentale weerstand bij deze norm, wat zo normaal leek in dit land. En zeker als je net van Suriname komt, dan denk je van oké, is dit dan de norm? Oké. Daarom trok dit artikel mijn aandacht en gaf mij op een bepaalde manier kijk op de nieuwe generatie die ook lijkt te worstelen met deze normen, of misschien hun ouders en grootouders, misschien zelfs meer dan zij. Want beste luisteraars, we lijken het grote mensenleven, hypotheek, vaste relatie, kinderen, grote verantwoordelijkheden steeds langer te willen uitstellen. Zoals je misschien zult merken in je omgeving of in je directe omgeving. Maar hoe erg is deze toenemende infantilisering eigenlijk? Wanneer begint een volwassen leven en eindig het kind zijn? Jean-Jacques Rousseau had een duidelijk antwoord op de vraag. In Emile van de l'Education deelde de Franse filosoof het leven van zijn protagonist op in 5 verschillende fases, die elk een eigen boek in een opvallende traktaat kregen. 4 delen had Rousseau nodig voordat het opgroeien van een pasgeborene tot een zelfstandig, moreel ontwikkeld en sociaal vaardig een mens voltooid was. En in deel 5, beste luisteraar, is Emile klaar om zijn ideale wederhelft Sophie te ontmoeten, te trouwen en een gezin te stichten. Dat de kindertijd een afgebakende fase is met zijn eigen kwaliteiten. Onschuld vooral is tegenwoordig een onbesproken uitgangspunt. Maar in zijn eigen tijd waren Rousseau's ideeën baanbrekend. Dat zoals Rousseau schreef, de man moet worden behandeld als een man en het kind als een kind, klinkt als een open deur, maar wel een die opengeduwd moest worden, met als tegendruk het middeleeuwse uitgangspunt van kinderen als een soort mini-volwassenen, compleet met door de zondeval overgeërfde schuld en de klassieke notie, zoals verwoord door Aristoteles, dat een kind een volledige voorafspiegeling is van de latere volwassenen, beste luisteraars. En Rousseau hanteerde vrij strakke leeftijdskaders. Hij trok ongeveer 2 jaar uit voor de babyfase. Adolescentie duurde van 15 tot 20. En daarna moest het wel zo'n beetje klaar zijn. Hij koos daarmee een andere indeling dan gewoon was in andere culturen. Het hindoeïsme bijvoorbeeld legt de nadruk op veranderende rollen. Ook voor hindoe-mannen zijn huwelijk en plichten
binnen het huishouden een markering van de overgang van volwassenheid, maar de suggestie dat dit allemaal aan het begin van het tweede levensdecennium moet zijn bereikt, ontbreekt. Nog een mogelijkheid is om volwassenheid op te hangen aan bepaalde individuele vaardigheden. Opgroeien is een kwestie van dapperheid, meer dan van kennis. En volwassen zijn in deze lezing is iets wat je doet op dagelijkse basis. En geen poort waar je op een zeker moment eronder door loopt. En dat lijkt tegenwoordig ook de consensus te zijn. Recent vroeg de Britse onderzoeker Megan Wright meer dan 17.000 mensen van alle leeftijden uit alle landen om volwassenheid te definiëren. Een kwart noemde trouwen en kinderen krijgen als volwassenheid. Even zoveel respondenten zeiden 18 worden, dat is dan volwassen zijn. Maar een ruime meerderheid koos voor zaken als verantwoordelijkheid nemen en voorzien in levensonderhoud als teken van volwassenheid. Rousseau slaagde erin om alle drie de manieren waarop wij volwassen van kinderen onderscheiden, leeftijd, capaciteiten en rollen, in één te vouwen. Ik denk dat we even naar muziek gaan. Ik zal even zorgen dat er voldoende muziek is en dan gaan we daarmee verder.

In elk geval stukjes chutneys draaien en jullie in elk geval meenemen in het verhaal van de eeuwige jeugd. Want wat als de indeling zich niet langer harmonieus tot elkaar verhoudt? Hoe moet je dan uitmaken wanneer het kind eindigt en het volwassen leven begint? Levens en de fases zijn gebaseerd op onmiskenbare transities. En beste luisteraars, het gesprek en de morele paniek begint pas wanneer er verandering optreedt in het moment waarop die transities plaatsvinden. Want wie rekent met mijlpalen komt al snel tot de conclusie dat volwassenheid langer op zich laat wachten. In 2010 onderzocht de Amerikaanse socioloog Frank Furstenberg op welke leeftijd momenten van transitie plaatsvonden. Hij vergeleek het volwassen bestand van 1960 met dat van 2000 en keek naar het aantal mensen dat op 30-jarige leeftijd aan één of meer criteria voor volwassenheid voldeed. Het ouderlijk huis verlaten bijvoorbeeld, een opleiding afronden, financieel zelfstandig worden, trouwen en kinderen krijgen. Dat zijn dus een aantal van de zaken waar het tegen afgezet werd. Dat volwassen worden, dus dat volwassen zijn. Het totaal aantal bleek in die periode met bijna 1/3 teruggelopen. Dus als je het vergeleek met 1960 naar 2000. Dus in 40 jaar was dus al 1/3 teruggelopen. Van dat, de stempel van wat is nou volwassen zijn. Het beeld dat Furstenberg schetste is het afgelopen decennium ongewijzigd gebleven, ook in Nederland. En dan hebben we het over de afgelopen jaren. Een zelfstandig leven, al dan niet met een gezin, onder eigen dak is eerder iets geworden voor 30-plussers dan voor 20'ers. 33 zijn garandeerd op de eerste tekenen van fysieke aftakeling na vrijwel niets meer tegenwoordig. Geen huis, geen vaste baan en ook geen volwassenheid. Voor de generatie waar deze trend mee begon, millennials dus, is 30 het nieuwe 20. Daarmee wordt bedoeld dat adolescentie steeds langer duurt en dat vaste relaties, hypotheken, nageslacht, de traditionele mijlpalen van het grote mensenleven steeds langer op zich laten wachten. En eerlijk gezegd, beste luisteraars, daar zijn jullie ook bekend mee, hè? Want dat zal je ongetwijfeld in je omgeving merken. Want dat is niks nieuws, zou je zeggen. De sociale wetenschappers zijn rap bijgesprongen om de indeling in levensfasen aan te passen aan de laatkapitalistische omstandigheden van het langer thuiswonen en het uitgestelde gezinsbestaan. Want kinderen, die wonen nu ook langer thuis. Die gaan niet het huis uit. En een van de, we hebben dus ooit gezegd dat uit huis gaan dus blijkbaar leidt tot volwassen zijn. En nu kunnen kinderen heel lang kind zijn. Dus die adolescentie, die is dus langer opgerekt, wordt er eigenlijk beweerd. Het CBS hanteert in zijn onderzoeken de categorie jongvolwassenen, verwijzend naar de demografie tussen de 16 en 35. Jongvolwassenen dus noemen wij ze tegenwoordig. De ontwikkelingspsycholoog Jeffrey Arnett muntte aan het begin van deze eeuw de term ontluikende volwassenheid. Een leeftijdsfase die tussen adolescentie en jongvolwassenheid invalt en theoretisch en empirisch verschilt van beide. Het zou een extra deel in een Rousseau-serie betekenen, waarin Emile op eenvolgende relaties heeft, een aantal beroepen uitprobeert en veel naar festivals gaat. Zijn woonomstandigheden wisselen.
Hij huurt een tijdje, maar keert ook weer even terug naar het ouderlijk huis. Misschien komt Sophie uiteindelijk op de radar. En anders blijft het ongebonden leven ook na de dertiger voortduren. In de demografische ontwikkelingen tekent een belangrijke consequentie van de langzamer onthullende of ontluikende volwassenheid, hè, zoals de psycholoog dat heeft aangekondigd, zich inmiddels duidelijk af. Het geboortecijfer is in vrijwel alle welvarende landen gekelderd tot onder de vervangingsgraad, hè, van 2,1. Over de oorzaken wordt volop gedebatteerd. Klimaatopwarming, smartphones, woningmarkt worden aangewezen als mogelijke schuldigen voor deze statistische infanticide. Duidelijk is in ieder geval dat later aan kinderen beginnen betekent dat er netto minder geboren worden. Het aantal kinderen slinkt en toch wordt het gezamenlijk leven van degenen die wel ter wereld komen en een levensloop afleggen in toenemende mate beoordeeld als infantiel. Zo luidt de ondertitel van Niemands boek, hè? Een subservient thought voor een infantile age, hè? Dus dat is inderdaad over, en dat gaat ook over de eeuwige jeugd. Bij gebrek aan de maatschappij waarin het aanlokkelijk volwassen worden is, wordt jeugd geïdealiseerd, stelt ze. Je hoeft geen Peter Pan te zijn om je ongemakkelijk te voelen onder volwassenen, hè, en onder volwassen worden. Deze inzet van de vliegende schelm die weigert op te groeien is gebruikelijk bij maatschappijkritiek rond volwassenheid. In 1883 schreef de psycholoog Dan Kiely een internationale bestseller over de Peter Pan syndroom, waar hij de jongvolwassen mannen van dat tijdgewricht verweet te lang te blijven hangen in kinderlijke omstandigheden met psychologische malaise als dertiger ten gevolg. De tekenen van de stoornis die Kiely beschreef klinken hedendaags: egoïsme, geen verantwoordelijkheid nemen, eenzaamheid, onzekerheid en specifieke interesse van Kiely, seksuele problematiek. Na zijn puberteit gaat hij wanhopig op zoek naar een vriendin, vertelt Kiely. Maar zijn onvolwassenheid en dwaasheid jagen de meeste meisjes weg. Die angst voor afwijzing vertaalt zich weer in wat we tegenwoordig toxische masculiniteit zouden noemen. Maar waar begin jaren 80 nog de term macho gedrag voor werd gebruikt. En met het Peter Pan syndroom, hè, en het laatste boek van Kiely, een oud genre, hè, werd ingeluid, hè, voor een nieuw leven. Veelal mannelijke conservatieve auteurs die de maatschappij, hè, maatschappelijk problematiek ophangen van onvolwassenheid. En rond diezelfde tijd benaderde, hè, in de media en mensen als Neil Postman, hè, dat moderne media, dat het kind zijn, hè, wordt opgeslokt. Met een buiging naar Rousseau, hè, prees Postman de kindertijd als een van de grote uitvindingen van de Renaissance. Onze hoogtechnologische samenleving dreigt volgens Postman de charme, maakbaarheid, onschuld en nieuwsgierigheid van kinderen te verdringen met wat hij pseudo-volwassenheid noemde. He, dus we komen van termen als ontluikende volwassenheid weer ergens
uit op pseudo-volwassenheid. Goed, we zetten ze niet meer voor een ploeg en sturen ze niet meer naar de fabriek. En nog voor hun 18e hebben kinderen via het scherm al kennis gemaakt met alles wat het volwassen leven kenmerkt. En Postman begreep best waarom Rousseau vond dat je een kind maar één specifiek boek mag laten lezen. De Robinson Crusoe dus. Uit de wereldliteratuur die hij en de figuur die verbeterlijke natuur staat het meest benadert. De dubbele beweging van uitgestelde volwassenheid en verdwijnende kindertijd is in de afgelopen 4 decennia niet gekeerd. De gemiddelde leeftijden voor de burgerlijk sociaal kenmerken die aan volwassenheid kleven zijn nog wat verder opgeschoven, beste luisteraars. En de tv is opgevolgd door het internet en de smartphone. En dat zullen jullie ook ongetwijfeld herkennen. Dit alles afgezet tegen het dalende geboortecijfer. En je zou hier een psychoanalytische verklaring kunnen toepassen. We compenseren het gebrek aan daadwerkelijke kinderen en daadwerkelijke kindertijd door zelf langer kind te blijven. En als het klopt dat we kinderen in weerwil steeds sneller en ruwer aan volwassen eisen en ritmes onderwerpen, krijgt de lezing alleen maar meer zeggingskracht. De ouder die op de bank mee tekenfilms zit te kijken en dezelfde gym bedraagt als het eigen kroos, is misschien onbewust compensatie aan het plegen voor een samenleving die niet luisterde naar Pink Floyd, dat je de kinderen gewoon met rust moet laten. Nou, beste luisteraars, de consumptie-economie ondertussen heeft zich ook keurig aangepast aan een samenleving die het jong zijn langer de ruimte geeft. En al in de jaren 50 muntte het marketingsindustrie de term kiduld, een samentrekking van kid en adult, en voor volwassenen de interesse hadden in kinderproducten. Nou, en die zijn er genoeg, hè, beste luisteraars. Inmiddels is Lego al lang niet meer een kinderverjaardagscadeau. En die millennium van de... laten we even gaan kijken dat de kleurboeken die komen in de boekhandel, die kom je ook steeds meer tegen in meerdere varianten. Varianten voor kinderen en voor volwassenen. En de young adult is het best voorkomende genre binnen de literatuur. En zo kan je maar door blijven gaan, beste luisteraars. We gaan even naar muziek, want ik weet niet wat hier gebeurt, maar we gaan even naar muziek en dan gaan we in elk geval over de eeuwige jeugd maar ophouden, want ik wilde jullie even meenemen, want in de thematiek het antwoord op de vraag of we niet te kinderlijk zijn, kortom, is zelden eenduidig. Vastigheid aanbrengen door volwassenheid te koppelen aan het koophuis of voortplanting helpt maar weinig. En misschien is het uitgestrekte adolescentie zonder de dwang van rentebetaling en jengelend kroos juist een ideale tijd om bij te dragen aan de balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Peter Pan wil niet oud worden, nee. Hij is ook bijzonder bedreven in het verslaan van autoritaire bruut met een haak. Hè, beste luisteraars, willen wij volwassen worden? Hè? Of willen wij eeuwig kind zijn? Willen wij allerlei verplichtingen hebben? Hè? Huisje, boompje, beestje. En willen wij een huis met een hypotheek? Willen wij kinderen? Of willen wij liever een uitgestelde, langdurige adolescentietijd, beste luisteraars?
Dat geldt voor iedereen, is dat anders. En u heeft uw verhaal, dus ik laat zo zeggen, denk er maar gewoon ook over na. En wij gaan naar de prachtige Chutney, Dal Rice en Bhaji. Geniet ervan.

Ja, beste luisteraars, prachtig nummer. Dal, Rice en Bhaji. We gaan even, ik zit even te kijken. Weet u wat? We gaan nog naar een chutney. En na de volgende chutney gaan wij naar nieuws en de commercial breaks. En vervolgens vervolgen wij de uitzending met gendergerelateerd geweld. Beste luisteraars, blijf gewoon luisteren. We gaan naar een prachtig chutney.

Ja, beste luisteraars, ik kan het niet helpen, maar ik vond het echt zo'n prachtig lied. En dit gaat, hè, is een chutney van Guyana. En het gaat over de vis Arabaca. Die kennen jullie waarschijnlijk wel. Maar ook maakt ze dus ook de roti's. En dan gaat ze dat. Het gaat altijd over eten. Hè? Dus de meeste chutneys. We hadden het net over dal, rijst en bhaji. En nu gaat het ook weer over de Arabaca. En die ze dus eigenlijk koopt en gaat klaarmaken met roti. Dus dat is eigenlijk ontzettend gaaf om zo dicht bij Suriname. Prachtige chutneys. En ik moet eerlijk zeggen, ook ik ben ervan gaan houden. En in mijn uitzending dus wat meer chutneys. Wij luisteren, geniet ervan.

Ja, prachtig nummer, hè, beste luisteraars. We gaan even kijken. Ik ben even aan het kijken of we toch... weet je wat? Nog eentje het niet dan. En dan gaan wij vervolgens verder met commercial break en nieuws. Blijft u luisteren.

0: hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciaal hun deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtige lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting de middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minnesummerfestival.nl.
1: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars, weer zo'n prachtige chutney. Ja, beste luisteraars, zoals ik net vertelde, we gaan verder met gendergerelateerd geweld. Nou, beste luisteraars, welkom. En wat fijn dat u weer luistert. Goedemiddag, Sunil Valesajino, namaskar, raam raam. Voor de mensen die nu intunen, ik ben Rosita Girjasinghe en vandaag presenteer ik weer Primetime, Rani Ki Kahani op Fahon Hindustani Radio. En beste luisteraars, ik vertelde eerder dat ik het vandaag ga hebben over gendergerelateerd geweld. En beste luisteraars, gendergerelateerd geweld is een ernstig maatschappelijk probleem. En in Nederland heeft 41% van de vrouwen ooit in haar leven te maken gehad met fysiek of seksueel geweld, beste luisteraars. Onderzoek dat laat zien dat de LHBTI-personen zelfs nog vaker slachtoffer worden van geweld dan vrouwen in het algemeen. Gendergerelateerd geweld is geweld op basis van sekse, gender of seksuele oriëntatie. De piramide van geweld is een model dat helpt om dit soort geweld beter te begrijpen. En het laat zien hoe ogenschijnlijk onschuldige opmerkingen zoals seksistische, homo- of transfobe grappen bijdragen aan een cultuur waarin ernstiger vormen van geweld mogelijk worden, beste luisteraars. En in deze handreiking leer je, want we gaan het zo meteen daarover hebben, leer je hoe ernstig en hoe denigrerende opmerkingen kunnen leiden tot grensoverschrijdend gedrag, wat je daar als professional of als gewoon buurvrouw of wie dan ook aan kunt doen. En op welke manieren de piramide, op wetenschappelijke inzichten, de piramide is gebaseerd. En de piramide van geweld, dat wilde ik met jullie doornemen. Zodat jullie in elk geval daar alerter op zouden kunnen zijn. Bewuster van zouden kunnen zijn. Maar als je dat herkent. Want de piramide is gebaseerd op wetenschappelijke theorieën, zoals ik net vertelde, over de samenhang tussen lichtere en zwaardere vormen van gendergerelateerd geweld. De lichtere vormen van geweld uit de onderste lagen van de piramide vormen dus een voedingsbodem voor de zwaardere vormen van geweld in de bovenste lagen. Want de piramide is beneden heel breed en naarmate die omhoog gaat, wordt die wel wat smaller. Dat is een piramidevorm. En daarvan zeggen wij dat de bodem begint met een lichtere vorm van een geweld en dan wordt die dus eigenlijk zwaarder. Want waar gaat het om? Is dat die lichtere vorm een voedingsbodem is. De fundering. Die dus eigenlijk later ernstige vormen kan aannemen. En willen wij gendergerelateerd geweld voorkomen, dan moeten we dus begrijpen bij alle vormen van geweld, ook de lichtere dus. Dus dan is het ook heel fijn om die lichtere geweld te begrijpen, om de zwaardere ingrijpen, om dat te kunnen voorkomen. Een seksistische, homo- of transfobe grap of opmerking leidt misschien onschuldig, beste luisteraars, maar is onderdeel van een schadelijk systeem. En de lagen in de piramide, dus als we het hebben dus ook over de piramide van geweld, waar ik het zo meteen over ga hebben, die neemt je treden voor treden mee in alle lagen van geweld. Zoals de alledaagse microagressie. Dat uit zich in seksistische, homo- en bi- en transfobe opmerkingen en uitsluiting. Een andere laag is de veroordelende microagressie. Dit draag je uit, het uitdragen van dubbele moraal, victim blaming, slut shaming en macho norm. En in deze laag, beste luisteraars, is er niet enkel sprake van opmerkingen die stereotypen bevestigen, maar ook van een negatief oordeel.
andere laag is intimidatie. Ja, intimidatie zoals online of niet online, seksueel intimidatie, stalking en control. En in deze laag, beste mensen, gaat het van een negatief oordeel naar een grensoverschrijdend gedrag, al dan niet online. Een andere laag is geweld. En dan met geweld bedoelen wij online of niet online seksueel geweld bij een ex of gewoon partnergeweld. En in deze laag is het grensoverschrijdende gedrag overgegaan in daadwerkelijk geweld, beste luisteraars. Wij gaan zo meteen in precies op dit soort wij gaan zo meteen hierop in. Dus beste luisteraars, blijft u vooral luisteren, want ik ga jullie meenemen in dit thema.

Ja, prachtig. We gaan zo meteen verder met de chutneys, maar we gaan nu even verder met Piramide van Geweld, beste luisteraars. Beste luisteraars, voor degenen die er nu in tunen, welkom. Sunny Valisajno, namaskar, ram ram. Dit is Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio en ik ben uw host Rosita Kiria Singh. Ja, beste luisteraars, we gaan verder met Piramide van Geweld. Want hoe een ik wil eigenlijk willen meenemen en hoe een denigrerende opmerking tot gendergerelateerd geweld kan leiden en wat je daaraan kunt doen, beste luisteraars. Want het begint vaak met kleine alledaagse microagressies, seksistische, homo, bi en transfobe opmerkingen en uitsluiting. Daar begint het mee. Dat kan leiden tot veroordelende microagressies, waarbij dus het uitdragen van dubbele moraal en macho norm, victim blaming en slut shaming. Het gevolg van kan zijn, wat je dan ook verder ziet, wat weer verder kan leiden naar intimidatie, van seksuele intimidatie, stalking en controle, al dan niet online. Wat weer verder kan leiden naar geweld. Geweld kan zijn seksueel geweld en ex-partnergeweld. Of al dan niet ook nu weer online of niet. Wat ook weer zou kunnen leiden naar femicide. En dat betekent moord. En beste luisteraars, ik wil u eigenlijk wat bewuster maken hier en daar. Want de piramide van geweld laat zien hoe opmerkingen gebaseerd op stereotype opvatting van seksualiteit, relaties en gender en microagressies op basis van seksen, gender en seksuele oriëntaties bijdragen aan een cultuur die gendergerelateerd geweld normaliseert en bagatelliseert in plaats van problematiseert en serieus neemt. En waardoor dit geweld kan blijven bestaan in onze samenleving. Gendergerelateerd geweld is geweld op basis van seksen, gender of seksuele oriëntatie. En in deze piramide en dan gaan we hier zo meteen al de facetten bespreken. Gendergerelateerd geweld voorkomen begint bij het begrijpen bij deze opmerkingen, uitsluiting en microagressies. En hiermee neem je de voedingsbodem weg voor het normaliseren en bagatelliseren van al dan niet seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en ex-partnergeweld of partnergeweld en maak je ruimte voor een cultuur waarin gewenste, gelijkwaardige en vrijwillige seksuele ontmoetingen en relaties de norm zijn. Ja, beste luisteraars, het belangrijkste advies is om zo laag mogelijk in de piramide van geweld in te grijpen. Daar waar bijvoorbeeld microagressie plaatsvindt, daar ingrijpen. Waar het heel subtiel, heel licht begint. Want door in te grijpen bij laag 1 en 2 van de piramide voorkom je dat een cultuur ontstaat waarin jongeren denken dat laag 3 misschien ook wel geaccepteerd is. Daarnaast kan de impact, als jullie even vergeten zijn wat laag 1, 2, 3, 4 zijn. 1 is dus de alledaagse microagressie op heel licht niveau. 2 is een veroordelende microagressie. Dat is al lastiger. 3 is de intimidatie. En 4 is geweld. 5 is femicide. En dat is eigenlijk wat je probeert ook erger te voorkomen. De impact op slachtoffers van de relatief lichtere vormen van geweld in laag 1 en 2 zijn nog steeds groot of kunnen nog steeds groot zijn en is ingrijpen sowieso een goed idee. Situaties waarbij je vrij makkelijk in kan grijpen en is er altijd een hele interventie nodig zoals we wel vaak bij het geweld in de bovenste 3 lagen zien. Dus je kan beter heel erg laag beginnen. Als we kijken naar de alledaagse microagressie, beste luisteraars, dan zou je, als dat in je omgeving plaatsvindt, zeg zowel iets van
lullig bedoelde opmerkingen als een lollig bedoelde opmerkingen. Lollig bedoelde opmerkingen kunnen onschuldig lijken en worden ook niet altijd als problematisch ervaren. Toch is het belangrijk om hier iets van te zeggen, want ook dit soort opmerkingen bevestigen en normaliseren stereotype opvatting over seksualiteit, gender en relaties. En deze stereotype opvattingen zijn de voedingsbodem van de veroordelende microagressie als de dubbele moraal, victim blaming en slut shaming en macho norm, laag 2 van de piramide van geweld. Vragen die je bij de opmerkingen kan stellen als je dat hoort is: suggereert de opmerking dat meiden en jongens zich bemoeien, gedragen, zoals stereotype opvatting dat voorschrijven, of dat ze anders minderwaardig zijn? Dus durf die vraag te stellen. En de opmerking kan ook suggereren dat het een meerwaarde heeft dan de zo genoemde of zogenaamde meidendingen. Zoals meiden die de fan van Taylor Swift zijn, belachelijk maken en jongens die fan van een voetballers zijn, stoer vinden. Heb het gesprek daarover. Worden meiden als lusobject benaderd? Als dat het geval is, moet je er wel iets van zeggen. Suggereert de opmerking dat je beter is om een hetero te zijn, om dan lesbisch, homo of bi of aseksueel te zijn? En of dat beter is om iets te zijn of trans te zijn? De vraag is, waarom is de een beter dan de ander? Durf die vraag dan te stellen. En een opmerking dat je beter op één gender kan vallen dan op meerdere, zou dat een probleem zijn, hebben ze luisteraars? Ik zou zeggen, probeer gewoon het gesprek met elkaar aan te gaan. Het makkelijkst is om van tevoren gedragsregels op te stellen waarbij je samen met de jongeren afspreekt dat je geen denigrerende opmerkingen worden gemaakt en dat je elkaar respectvol mag aanspreken of respectloos gedrag. Als er dan toch iets gebeurt, kan je teruggrijpen op de eerder gemaakte afspraken. Dus wat er gezegd wordt, maak van tevoren kaders aan met elkaar. Dus als je met een gezelschap bent, laat daar de kaders duidelijk zijn. We gaan respectvol met elkaar om. We gaan gelijkwaardig met elkaar om. Daar horen bepaalde regels bij. Dat betekent ook, in een context waar je geen gedragsafspraken maakt of mogelijk zijn, kan je er als professional of anders er ook wat van zeggen. Maar beste luisteraars, waar ik jullie mee wil meenemen, zijn 3 methoden die je zou kunnen gebruiken. Een methode van: wees oprecht nieuwsgierig waarom een jongere iets zegt en zet er vervolgens een ander perspectief naast. Dus als iemand iets zegt wat eigenlijk niet door de beugel kan, dan kan je ook zeggen, dan kan je eerst checken of hetgeen wat jij nu hoort, of dat ook daadwerkelijk gezegd is. Bijvoorbeeld, wat zeg je? Vraag of iemand wil herhalen wat hij net zei. Zo geef je iemand de kans om zichzelf te corrigeren. Het kan zijn dat de tweede keer het er anders uitkomt. Als hij hetzelfde zegt, wat nog steeds niet bevalt, dan kan je ook vragen waarom. Laat dus iemand het uitleggen. Wat bedoel je daarmee? Waarom vind je dat? Hoe zie je dat dan? Vraag dan door. Geef dan een ander perspectief. Ga niet in discussie over wie er gelijk heeft, want dat leidt altijd tot gedoe. Leg kort en krachtig uit hoe jij het ziet. Ik zie het anders, zeg je, namelijk zus, zus, zo en zo. Leg ook uit waarom. Gebruik argumenten die breed gedragen worden onder jongeren, zoals gelijkheid, rechtvaardigheid,
respect, jezelf kunnen zijn. Iedereen heeft recht op privacy. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen. En dat begrijpt iedereen, want wij zijn allemaal wezens die eigenlijk op zoek zijn naar die veiligheid. Wij zijn allemaal op zoek naar die gelijkwaardigheid. Wij zijn allemaal op zoek naar die rechtvaardigheid, naar respect, naar jezelf kunnen zijn. He? En ook naar recht op privacy. We willen ons altijd veilig voelen. Dus als je dat soort dingen zegt en uitlegt dat het niet alleen voor jou geldt, maar dat het voor bijna iedereen geldt, dan raak je de ander. Dan kweek je daarmee begrip. En dan voelt de andere zich ook. Dan moet hij wel zijn mening bijstellen. Dus kan je niet alleen maar grappen maken of lullige opmerking maken over een ander. Hè? Want de ander is ook maar mens. En dat is niet respectvol om eigenlijk de andere belachelijk te maken. Ga niet in discussie over wie wel of geen respect verdient. Iedereen verdient respect, zoals ik net zei. Punt. Sluit bijvoorbeeld af met: daarom waken we hier niet dit soort grapjes. Akkoord? Dit is wat ik doe. Zo doe ik dat. Dit is waarom ik het doe. En zo gaan we het met elkaar doen. Vanuit respect voor de ander. Vanuit gelijkwaardigheid. Vanuit rechtvaardigheid, beste luisteraars. En vanuit jezelf kunnen zijn. Die regels lijkt mij niet erg ingewikkeld, toch? Ook die woorden mag je gebruiken. Hè? Want het gaat erom, je medemens, zie je medemens ook, hè, als mens. Want door nieuwsgierig te zijn, laat je zien dat je de jongeren serieus neemt. Door het andere perspectief naast het perspectief van de jongeren neer te zetten, is er niet in discussie te gaan over wie er gelijk heeft, ervaart de jongeren het minder als een aanval en staat die meer open om hier of op een later moment over na te denken. Door het gesprek erover duidelijk af te sluiten, maak je het niet groter dan het is. En zet je een duidelijk norm neer dat respectloos gedrag niet getolereerd wordt. Methode 2 is: herinner iemand aan diens eigen positieve waarde. Geef een compliment. Zeg iets positiefs over de ander. Je neemt het altijd voor iemand op als die gepest wordt. Dat doe je zo goed. Je zegt dit nu. Dat had ik niet verwacht. Dat is wel een heel mooi uitgangspunt, hè, beste luisteraars. Is de ene methode, dat gaat over het vragen, is het checken. Het vragen waarom iemand iets zegt. En het zegt het, je eigen perspectief naar weergeven. Uitleggen waarom je er ook zo in zit. En eigenlijk verder gaan met elkaar op een respectvolle en gelijkwaardige manier. De methode 2, dat gaat over iets positiefs eerst oproepen. Van joh, dit is wat je toch zo goed doet richting de medemens. Maar dit is wat je nu zegt, dat had ik niet van je verwacht. Daar schrikt een ander ook wel van. Methode 3 kan zijn, of is, laat weten wat de opmerking met jou doet. Het kan zijn, hè, dat iemand dat zegt en dat je het gewoon heel erg bij jezelf houdt. Je zegt gewoon wat het met jou doet. Benoem jouw reactie. Bijvoorbeeld, wauw, ik schrik er best van dat je dit zo zegt. Het kan heel sterk zijn een stilte te laten vallen en te kijken hoe iemand reageert. Ja, dit is ook een van de regels in de feedbackregel. Als er geen reactie komt, kun je toelichten waarom de opmerking niet bij waarden als gelijkwaardigheid, eerlijkheid en respect passen. Ik vind het niet eerlijk om jongens en meiden anders te beoordelen bij hetzelfde gedrag. Dat is niet meer van deze tijd. Iedereen moet toch zichzelf kunnen zijn? Dat zou je ook wel weer kunnen zeggen, hè?
Dus bedenk dat het niet jouw doel is om iemands mening te veranderen. Je doel is om juist, hè, om jouw gelijkwaardige en respectvolle perspectief naast het perspectief van de jongeren te zetten en respectvol gedrag als de norm neer te zetten. En hierover hoef je dus niet te discussiëren. Als er veel onrust in de groep blijft of de groep grapjes blijven doorgaan, is het natuurlijk wel goed om er nog een paar keer wat uitgebreider op terug te komen. Check hiervoor. Hè? Dus wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld nog eens een keer dat gesprek met elkaar ook aangaan. Hè? Het is ook belangrijk dat iedereen kan meedoen. Door iemand uit te sluiten zeg je impliciet dat iemand er niet bij hoort en iemand het niet het woord het woord niet waard is om rekening mee te houden. En kleine aanpassingen of er iets van zeggen kan een wereld van verschil maken, beste luisteraars. Daarmee laat je zien dat iedereen evenveel waard is. En kan iedereen meedoen? Denk aan jongens, meiden, trans, queer en non-binaire jongeren. Deel bijvoorbeeld niet automatisch een groep in op meiden en jongens, maar op meerdere groepen. En kan iedereen meedoen aan wat die wil zonder angst of voor pesten of een ander negatief gedrag? Bijvoorbeeld kunnen jongens meedoen met dansles? Kunnen trans jongeren zich rustig omkleden bij de gym en naar de wc? Er moet ook overal over nagedacht worden. Laag 2, voordat ik dat doe, wil ik eerst het chutney afdraaien, want anders blijf ik alleen maar praten. We gaan eerst naar een chutney nummer. Nou, we gaan eerst een lied over Guyana. Ja, over Guyana afdraaien. En dan gaan we naar laag 2 van de piramide van geweld. Veroordelende microagressies. Hoe gaan we daarmee om?

Ja, toch een heel prachtig lied, hè? Ja, ik moet eerlijk zeggen, in de regio, Suriname, in de regio, Guyana, Trinidad en al de landen eromheen. Echt, er worden zulke prachtige chutneys gemaakt. Dus we gaan, daarom houden wij het op de chutneys voorlopig, hè. Ja, beste luisteraars, we gaan verder met de veroordelende microagressie. Hè, waarvan wij zeiden, dat is ook een van de bodem naast de alledaagse microagressies. Is ook de veroordelende microagressie een treetje hoger. Op de ladder is ook een voedingsbodem om zeg maar erger te dat kan erger zorgen dat het erger wordt, maar we willen juist dat erger voorkomen. Hè, dus daarom willen wij hier wat meer aandacht aan besteden. Want in deze lagen is er niet enkel sprake van opmerkingen die stereotypen bevestigen, hè, maar ook een negatief oordeel. Ja, want we hadden dus een bijvoorbeeld dat iemand ziet eruit als een jongen en is volgens de papieren een meisje en weet zelf nog niet zo goed wat haar genderidentiteit is. Het maakt Nico, hè, die is dus 13, niet uit of hij of zij zegt. En ze houdt er erg van voetbal. Maar elke keer als ze op het pleintje mee wil doen, moet ze van een groep jongeren eerst zeggen of ze een jongen of een meisje is. Daarna wordt ze dus steeds uitgelachen. Ja, dus dit is eigenlijk best wel vervelend, want Nico kan niet meedoen met voetballen zonder eerst gekleineerd en uitgelachen te worden, omdat ze niet voldoet aan de stereotype beeld van een meisje of jongen, omdat ze eigenlijk een meisje is, maar op een jongen lijkt. En dat is best wel ingewikkeld. Moet je dan zo iemand gaan pesten? Hè? En, om je gender? Dat is toch raar? Maar goed, het gebeurt iedere dag weer. Hè? Dus vandaar dat we het even hierover gaan hebben. Want het gaat natuurlijk, hè, we bevestigen dit. Maar een negatief oordeel, hè, wat suggereert dat iemand geen respect verdient omdat het gedrag zogenaamd niet acceptabel is voor een vrouw, man of non-binair persoon. Die noemen we daarom veroordelende microagressie. Deze microagressie maken vrouwen en LHBTI personen kwetsbaar om slachtoffer van seksueel geweld en partnergeweld te worden. Hè, en of het nou online is of ex-partner is, dat is ook, hè, daar geldt het ook voor. De mannen, hè, en mannen kwetsbaar om hier pleger van te worden. Als je kijkt, hè, naar wat kan je dan wel doen? Bespreek gendernormen, gendergelijkheid en diversiteit. En over diversiteit in de groep. Daag stereotype opvattingen en vooroordelen over genderrelaties en seksualiteit uit. Hè. Stel er vragen over. Daag het uit. Leg het gesprek op tafel. Ga uit van gelijkheid. Iedereen is evenveel waard en iedereen heeft evenveel te zeggen. Neem diversiteit als norm. Diversiteit in seksen, gender en seksuele oriëntatie is normaal, beste luisteraars. Al willen wij dat vaak niet zo zien en toch is dat heel normaal. Hiermee zet je in op een veilige omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. Heb hierbij ook aandacht voor groepsdruk. Vaak komt negatief gedrag voort uit de behoefte om erbij te horen of de angst om niet geaccepteerd te worden. Onderaan deze paragraaf wil ik het hebben over tips. En dan gaan we daar verder even over in, want ik wilde even nog één voorbeeld over victim blaming hebben. Dat gaat ook over Mark, die houdt van flamboyante kleding en gebruikt soms ook make-up. Wat je heel vaak ziet, hè. Je ziet ook op, als je gewoon ergens loopt of in de stad loopt, gisteren ook weer. Toen kwam ik een jongen tegen met flamboyante kleding en met make-up. En eentje was zelfs zijn nagels aan het
Ik was naar de pedicure. En ik was dus... toen was één jongen heel mooi zijn nagels aan het... liet zijn nagels behandelen. En deed op alle vingers een andere kleur. Ja, dus je ziet dat jongens heel erg bezig zijn met kleding, met make-up, met sieraden, met nagels. Dus niet alleen meisjes, maar ook jongens. Zijn klasgenoten van deze Mark dus, die 17 is, pesten hem hiermee. Zijn tekenleraar is erg op hem gesteld en adviseert hem om zich op school wat normaler te kleden om het pesten te voorkomen. Ja, dat noemen ze eigenlijk victim blaming. Wat lijkt alsof Mark dus het... Nou ja, eigenlijk zegt die leraar, je roept het op jezelf af. Als je nou gewoon normaal doet... Hè, maar wat is dan normaal, beste luisteraars? Dan word je niet meer gepest. Maar de leraar stelt Mark indirect verantwoordelijk voor negatieve reacties van zijn klasgenoten. Hè, door eigenlijk een victim blaming te doen. De bedoeling van de tekenleraar is goed, maar toch geeft ze impliciete boodschap dat wat Mark doet niet echt oké is en dat negatieve reacties een logisch gevolg zijn, terwijl de negatieve reacties van zijn klasgenoten niet oké zijn. Want beste luisteraar, dat heb je ook met meisjes. Meisjes die zich te kort kleden. Of meisjes waarvan je bijna de borsten ziet. Dan zeggen de mensen van, ja, wacht even, dat meisje heeft het op. Ja, die is aangerand of wat dan ook. En dan zeggen mensen, ja, ze heeft het op haarzelf afgeroepen. Dan had ze maar niet zulke korte kleding aan moeten doen. Dan had ze haar décolleté niet zo laag moeten hebben. Maar beste luisteraars, volgens mij zijn wij allemaal vrije mensen en mogen wij doen en laten wat we willen. Maar het kan niet zo zijn dat je aan een ander komt dan wel de andere mee pest. En victim blaming, je kan niet een ander verantwoordelijk maken als jij dus eigenlijk ergens niet van gediend bent. Blijkbaar kan je ogen niet thuis houden, je kan je handen niet thuis houden en je kan je waarden en je oordelen niet voor jezelf houden. Betekent toch echt, moet je echt bij stilstaan, zou het niet iets met jezelf te maken kunnen hebben? Waarom heb jij er eigenlijk zo'n last van? Moet je ook afvragen. Waarom heb ik er zo'n last van? Dat bijvoorbeeld een jongen of een meisje op een jongen lijkt. Waarom moet ik de persoon pesten? Waarom heb ik daar zo'n last van? Waarom moet een meisje op een meisje lijken? Of als een meisje op een meisje valt, een jongen op een jongen valt. Of een meisje is omgevormd tot jongen. Waarom heb ik daar zo'n last van? Wat zegt dat over mij als persoon? Dat zijn ook vragen die je zelf kunt afvragen. Of als een meisje of als een jongen helemaal met sieraden, met flamboyante kleding, met gelakte nagels, met make-up rondloopt. En je hebt er last van, moet je ook misschien de vraag aan jezelf durven stellen. Waarom heb ik daar last van? Niet, oh, kijk eens naar de persoon die is raar. Kun je ook vragen, waarom vind ik het raar? Ja, waarom heb ik daar moeite mee? Dat zegt ook iets over jezelf, beste luisteraars. Ik geef het maar even mee. Want ik ben van mening dat alles wat je denkt, wat je doet en hoe je gedraagt, ontzettend veel met jezelf te maken heeft. Van waar kom je vandaan? Wat is je context? Wat is je verleden? Hoe ben je gevormd? Dat heeft allemaal te maken. In het hier en nu heeft het allemaal te maken met hoe je gevormd bent vanuit je verleden. En als jij daar eigenlijk op een manier reageert waarvan je denkt van, oh, dat is de norm, beste luisteraars. Wat is de norm? Stel die vraag ook aan jezelf. Wat is de norm? En wie heeft de norm bepaald? Dus we hebben met elkaar bepaald dat een vrouw er ongeveer zo zou moeten uitzien. Maar je kan niet oordelen, je kan niet eigenlijk het invullen voor een ander. Dus verschillen in opvattingen zijn oké, maar geen excuus.

gang blijft de norm, beste luisteraars. Laat dingen zoals iemand uitlachen, belachelijk maken, pesten en microagressie niet onopgemerkt. Grijp in. Gebruik het als een moment om weer te bevestigen dat iedereen gelijkwaardig is en zichzelf mag zijn en dat geweld niet oké is. Ook pesten niet, ook denigrerende taalgebruik niet. Kortom, wees zacht in de relatie, maar duidelijk in de boodschap. Dit betekent ook dat je duidelijk kan zijn over de gevolgen van negatief gedrag. We gaan zo meteen verder met de derde laag, intimidatie. Je weet wel, de lagen van geweld geweld tegen gender. Beste luisteraars, we gaan even toch naar muziek. En zometeen gaan we verder met intimidatie.

Beste luisteraars, we gaan verder met Piramide van Geweld. We waren gebleven bij, in elk geval gaan we verder met intimidatie, beste luisteraars. Want in het laagje intimidatie gaat het van een negatief oordeel naar grensoverschrijdend gedrag. Een deel van dit grensoverschrijdend gedrag is ook strafbaar, zoals seksuele intimidatie op straat of online. De impact van geweld, van het geweld, wordt ook groter, al moet je de mogelijke impact van de relatief lichtere vormen van gendergerelateerd geweld in de lagen 1 en 2, dat ging over microagressie, alledaags, microagressie, en veroordelend de microagressie niet onderschatten. Dat is de fundering en daar begint het mee. De andere laag, geweld, in de laag van geweld, piramide van geweld,

Dat gaat over dat het grensoverschrijdend gedrag overgegaan is in daadwerkelijk geweld, beste luisteraars. Vormen van seksueel geweld zijn aanranding, verkrachting, seksueel misbruik en online geweld. Partnergeweld kan, of ex-partnergeweld kan zowel fysiek, seksueel, psychologisch, economisch en of sociaal geweld zijn. Bij incidenten of bij vermoeden van intimidatie of geweld is het belangrijk om tijdig te signaleren en adequaat te handelen. Elke situatie vraagt hier een aanpak op maat. En het kan een goed idee zijn om advies in te winnen bij experts over hoe het best te handelen. Tijdig signaleren en op de juiste manier handelen kan betekenen dat geweld eerder stopt of dat erger voorkomen wordt. Naast ingrijpen bij incidenten is het belangrijk oog te houden voor de omgeving. Speelt er iets in de omgeving wat het slachtoffer het idee geeft dat het diens eigen schuld is, of wat de pleger het idee geeft dat diens gedrag oké was? Er zijn een aantal dingen die je kan doen om de omgeving veilig te houden of te maken. Bijvoorbeeld, geef erkenning dat iets grensoverschrijdend is. Zeg iets van negatieve reacties uit de omgeving. Pas op voor goed bedoelde victim blaming, zoals we het net hadden gehad over de tekenleraar. Steun slachtoffers ook bij lastig te bewijzen situaties. En check waarom de pleger dacht dat weg te komen met grensoverschrijdend gedrag. Ik ga toch even stilstaan bij erkenning geven. Want beste luisteraars, sommige vormen van grensoverschrijdend gedrag worden niet altijd herkend of erkend als grensoverschrijdend. Zoals dwangmatige controle in een relatie. Dit wordt soms uitgelegd als iets romantisch, ook door de slachtoffer zelf. Terwijl het een duidelijke risicofactor is voor partners. Partnergeweld en soms gepaard gaat met ernstige of gewone vrijheidsbeperking van het slachtoffer. Dit maakt het moeilijk voor het slachtoffer om te herkennen dat de situatie niet oké is en om hulp te vragen. Ook als iemand het zelf niet als grensoverschrijdend ervaart en zichzelf dus ook niet als slachtoffer ziet, blijft het een risicofactor voor partnergeweld. Je kunt, wat kun je dan doen? Benoem dat jij je wel zorgen maakt over dwangmatige controle en leg uit waarom. Geef aan dat jij er voor iemand bent als die besluit toch hulp te willen zoeken. Een andere tip is de impact van, zeg iets van de negatieve reacties uit de omgeving. Want de impact van het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en partnergeweld wordt voor een deel bepaald door hoe de omgeving erop reageert. Ongeloof, impliciete victim blaming, slutshaming, het goed praten van de pleger en gebrek aan empathie en steun kunnen de ervaring erger maken en het herstel belemmeren. Wat kun je wel doen, beste luisteraars? Steun het slachtoffer door deze te geloven en te bevestigen dat het niet diens schuld is. Leg de verantwoordelijkheid voor het grensoverschrijdend gedrag nadrukkelijk bij de pleger. Ga in gesprek met omstanders als er sprake is van victim blaming, slutshaming of het goed praten van het gedrag van de pleger. Ook als dit goed bedoeld is, zou ik zeggen. Het andere punt, we hebben het over 5 tips, is pas op voor goed bedoelde victim blaming. Pas op voor oplossingen die het slachtoffer beperken in bewegingsvrijheid.
of vrijheid van expressie. Soms kan dat tijdelijk veiligheid bieden en is het nodig. Maar het legt wel de verantwoordelijkheid voor het geweld bij het slachtoffer en niet bij de pleger. Het suggereert dat de pleger dienstgedrag niet hoeft aan te passen, maar het slachtoffer. Wat een vorm van victim blaming is, beste luisteraars. Wat kun je dan wel doen? Zet in op het stoppen van het grensoverschrijdend gedrag van de pleger en het letterlijk veiliger maken van de omgeving van dit soort gedrag door het niet te tolereren, beste luisteraars. We gaan zo verder met volgende tip. Maar eerst wil ik je toch meenemen in... laten we gewoon eerst een chutney spelen. We gaan eerst naar... vervolgens naar... commercial break en nieuws. En dan gaan we vervolgen verder.

0: muziek en informatie. Bij Vahong Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahong.
2: Digitale radio. Vahongfm.nl.
3: Dit is het Vahong Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciale deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag namen en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtige lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting de middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Vahong Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertensie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. Har ek advertensie, har ek kaam ke liye, aap taar kar sakte hai somwar se lekar shukrawar tak. सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahong Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Vahong Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars, deze versie van Tjadere Bichaubulma is natuurlijk ook heel mooi, hè? Want wij kennen hem anders als de Baitagana versie en nu is de Chutney versie. Nou, ook heel mooi. Beste luisteraars, goedemiddag, Sunivalisajino, namaskar, ram ram. Welkom en wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Geertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Fahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, we gaan verder met thema Piramide van Geweld en we hebben er al een hoop van behandeld. Nu gaan wij verder met een aantal tips waar ik net mee bezig was, maar werden onderbroken door nieuws en commercial break. Maar wij zouden, ja, heel faal niet zijn als we niet daar niet gewoon mee doorgingen. En waar het om ging, beste luisteraars, is dat, het belangrijk is om in te grijpen bij incidenten en dat het belangrijk is om oog te hebben voor de omgeving en dat wij ook de slachtoffers van al een, deze hè, van een, in elk geval van zaken die er spelen rond de ander anders bejegenen wat eigenlijk niet kan, dat we daar heel oplettend moeten zijn. Want speelt er een, iets in de omgeving wat het slachtoffer het idee geeft dat het diens eigen schuld is, of wat de pleger het idee geeft of zijn gedrag oké is. He, dat zou niet mogen. Wij zouden moeten ingrijpen als omgeving. En de 5 tips die ik net gaf, of ja, in elk geval 3 van de 5 tips die ik net gaf, dat was over geef erkenning dat iets grensoverschrijdend is. Zeg iets van, van de negatieve reacties uit de omgeving, want het heeft impact. Pas op voor goed bedoelde victim blaming, dat je het goed bedoelt, maar bij het slachtoffer heel verkeerd uitkomt. En 4e tip is, beste luisteraars, steun het slachtoffers ook bij lastig te bewijzen situaties. Op de andere 3 vorige, wat ik benoemde, geef erkenning dat iets grensoverschrijdend is, zeg iets van de negatieve reacties uit de omgeving en pas op voor de goed bedoelde victim blaming. Daar ben ik al dieper op ingegaan in de vorige uitzending en nu wil ik het heel graag hebben over de steun de slachtoffers, ook bij lastig te bewijzen situaties. Niet alle grensoverschrijding is even duidelijk, beste luisteraars. Alcohol of drugs kunnen situaties bijvoorbeeld troebel maken en soms zitten er meerdere kanten aan één verhaal. Dit wil niet zeggen dat iemand geen slachtoffer is en geen steun en hulp nodig heeft, of dat het niet nodig is om met de vermeende pleger in gesprek te gaan. Niet alle grensoverschrijding is strafbaar of te bewijzen in een rechtszaal. Ook dit betekent niet dat iemand geen slachtoffer is en hulp nodig heeft. Ook of iets wel of niet strafbaar is, bepaalt niet of iets wel of niet oké is. Iets kan niet strafbaar zijn, maar ook wel echt niet oké. Ja, dus dat iets niet strafbaar is, beste luisteraar, betekent nog niet dat het oké is. Houd daar rekening mee. Wat je zou kunnen doen is neem verhalen van slachtoffers serieus. Ook als er meerdere kanten aan een verhaal zitten. Of als er niks strafbaars gebeurd is. De ervaring kan nog steeds nare gevolgen hebben voor het slachtoffer en iemand verdient het om serieus genomen te worden en hulp te krijgen. Onze 5e tip is check waarom de pleger dacht weg te komen met grensoverschrijdend gedrag. Hè? Want waarom doet een pleger dit? De pleger is altijd verantwoordelijk voor diens eigen gedrag. Maar kijk ook naar de omgeving. Waarom dacht de pleger dat diens gedrag oké was? Of dat die ermee weg zou komen? We weten dat plegers zichzelf vaak niet als plegers herkennen. En niet altijd weten waarom wat ze gedaan hebben niet oké is. Hulp voor plegers is daarom belangrijk. Maar het is ook belangrijk te weten wat zij van hun omgeving hebben meegekregen, waardoor ze dit denken en dit doen.
Als een omgeving grensoverschrijdend gedrag in de hand werkt, is het zaak om daar wat aan te doen om meer incidenten te voorkomen en om erger te voorkomen. Wat je wel kunt doen, beste luisteraars, is zet in op een omgeving met een duidelijke boodschap dat seksuele grensoverschrijdend gedrag en ex-partnergeweld of partnergeweld nooit oké zijn. Een omgeving waarin vrijwillige, gelijkwaardige en gewenste seksuele en relationele interacties de norm zijn. Dat moet bespreekbaar blijven. Dat moet je ter sprake stellen. Seksuele vorming en het bespreken van wensen, grenzen en consent zijn een goede eerste stap. Daarnaast wil je goed blijven ingrijpen op de lagen 1 en 2 van de piramide van geweld. En nogmaals, 1 is dagelijkse microagressie en 2 is veroordelend microagressie. Het laatste wat heel fataal soms wordt, als je dus niet de piramide van geweld niet in de hand weet te houden en eigenlijk niet weet terug te dringen en dat niet kan voorkomen met elkaar. Als je dat niet terug kan dringen, dan kan een heftige effect ervan zijn een femicide of moord. Dat hebben we vaak genoeg gezien. En dan is het advies ook, steun en hulp de omgeving. Moord op vrouwen die door hun partners of ex-partners of familieleden heeft een naam. Dat heet femicide, beste luisteraars. En het zijn geen geïsoleerde incidenten. Dit is een topje van de piramide van geweld. Want we hadden het over een piramide. Dat begint met dagelijkse microagressie en het kan eindigen in moord. Want we weten hoe een piramide eruit ziet. Dat puntje, dat topje, dat kan dus eindigen in iets heftigs. In moord en wat femicide is. En nogmaals, dit is het topje van de piramide van geweld en onderdeel van een cultuur waarin geweld tegen vrouwen door mannen gebagatelliseerd en genormaliseerd worden, beste luisteraars. Bij moord kan je niet veel meer doen voor het slachtoffer, behalve zorgen dat de geliefde die ze achterlaat zo goed mogelijk ondersteund worden en dat er gerechtigheid is. Als er een situatie is waarin je risico op femicide vermoedt, check dan het advies ook bij de vorige lagen. Maar laten we hopen dat het niet op femicide uitkomt, beste luisteraars. Laten we hopen dat het niet dat wij dagelijkse microagressie kunnen voorkomen, dat we daarop ingrijpen, dat we veroordelen microagressie, dat we daar ook op ingrijpen, dat we zorgen dat er geen sprake is van intimidatie en dat er helemaal geen geweld aan bod hoeft te komen. Daar hoeft moord en femicide ook niet voor te komen, beste luisteraars. Want bij iedere 8 dagen wordt er een vrouw vermoord in Nederland en waarbij moord op mannen de pleger vrijwel nooit een partner of een ex-partner is. En dit woord op vrouwen tenminste 60% van de zaken wel het geval is. Waarschijnlijk ligt het percentage nog hoger. Maar de cijfers wijzen op dit moment uit op dit soort percentages van wat bekend is. Maar wellicht is het hoger. Want omdat het CBS de pleger alleen als partner telt als degene getrouwd is geweest of geregistreerd partnerschap heeft gehad met de slachtoffer. Al die andere partners die moord plegen, die worden dus niet op die wijze geregistreerd. Genderminderheden zoals transgender blijven in deze analyses ook vaak onzichtbaar. Er wordt eigenlijk alleen maar rekening gehouden met moord op vrouwen. Maar hoe zit het met de andere gender? Hoe zit het met mensen die dus eigenlijk transgender zijn of andere soort identiteiten hebben?
daar wordt bijna niks van geregistreerd. Onderzoek er wel op wijst dat zij wel veel vaker slachtoffer worden van huiselijk geweld dan andere gender mensen. Dus beste mensen, door de term femicide te gebruiken, plaats je het incident in een context van gendergerelateerd geweld. En dat is belangrijk, zodat duidelijk is dat de moord op vrouwen door hun partners of ex-partners niet op zichzelf staat, maar een maatschappelijk probleem is wat vraagt om een maatschappelijke oplossing. Dus geef het slachtoffer een gezicht en zet in op nazorg van de bestaande, beste luisteraars. Ik ga binnenkort ook weer een programma maken over hoe die piramide van geweld is ontstaan. Blijft u in elk geval luisteren. Daar kom ik binnenkort mee. En voor nu ga ik afsluiten dit onderdeel. Piramide van geweld met alle lagen van de piramide. En alle adviezen en alle tips ga ik nu afsluiten met een prachtig nummer van Dylan & Gatou.

Ja, beste luisteraars. Ik ga afsluiten met deze prachtige uitzending wat wij net hadden. En ik sluit het thema geweld tegen vrouwen en piramide tegen hen van geweld ook af. En ja, beste luisteraars, let een beetje goed op jezelf en op je omgeving. Want als dat voorkomt, hè, wees er bewust van. Als je dat merkt, doe daar ook wat mee. Hè. Ik heb het gehad over microagressie, alledaagse microagressie. Ik heb het gehad over veroordelend microagressie. Ik heb het gehad over intimidatie. Ik heb het gehad over geweld. En ik heb het ook gehad over femicide, beste luisteraars. En alles start met microagressie. Alledaagse microagressie is het gevaarlijkst. En veroordelend microagressie ook, beste luisteraars. Ik zou zeggen, let er alsjeblieft op bij jezelf en bij de omgeving. Doe er wat mee, want alle mensen verdienen respect. Alle mensen verdienen een eigen bestaan, een vrij bestaan. Iedereen verdient het om vrij te kunnen leven. Iedereen wil respectvol, rechtvaardig en gelijkwaardig behandeld worden. Want u wil dat ook, zo wil de ander ook. En dat ook. Dus ik zou zeggen, zoals je zelf behandeld wil worden, behandel ook de ander zo. En als de ander niet zo behandeld wordt, wees daar ook. Bespreek dat. He, bespreek dit ook met je omgeving. He, want als het met microagressie begint, is het nog niet gevaarlijk om dat aan de orde te stellen, beste luisteraars. Bespreek dit met de mensen om je heen. Beste luisteraars, ik ben Rosita Kirjasing en u heeft kunnen luisteren naar de uitzending Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio. Ik hoop dat u een hele mooie uitzending al in elk geval hebt kunnen luisteren naar een mooie uitzending. En als er wat is of u heeft vragen en opmerkingen, mailt u dan naar info@fahon.nl. En fm.nl, ik zeg het helemaal niet goed, info@fahonfm.nl. Ik zou zeggen, geniet weer van deze dag. En ik hoop dat u hetgeen wat ik heb verteld vandaag over piramide van geweld, dat het heel lang blijft resoneren en naresoneren. En dat u daar alert op blijft en bewust van bent, ook naar u en naar uw omgeving. En laten we de wereld met elkaar mooier maken, iedere dag weer. En betekenisvol met elkaar leven, beste luisteraars. We gaan naar muziek. Ik sluit af. Dit was Rosita Kirjasing met Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio. Een ontzettend lekkere chutney weer. En nu gaan we het hebben over roti en tarkari. Ja, besluisteraars, de meeste chutneys gaan over eten. Dus daar kan ik helemaal niks aan doen. Nou, geniet ervan.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio.
5: Radio Fahon.
6: Digitale radio. Fahon.fm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciaal hun deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting de middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof. De Hofvijver. Het Vredespaleis. En je eigen Fahon Hindustani Radio.

0: is vanuit Den Haag. Fahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciaal hun deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting de middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: अब जो नगमा सुन रहे थे वो गाने वाले था खबोरे इन इंडिया ऑफ खुरुइटे नीदरलैंड अंदर हेल फेल बरुंडे मुशिकंत वर्क्ड एंड हेल फेल क्रिएट हैं माइस्ट्रो तारिक प्रभाकर म्यूजिक था सोनी एरिक का साथियों यही तक था आज का ये सरनामी संगीत का प्रोग्राम पहला अध्याय और दूसरा अध्याय आप सुना जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनिए देश विदेश का समाचार उसके बाद सिर्फ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना आपकी का तो आवाज है जनता का आवाज है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ साथियों कहीं जाना मत।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciaal hun deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting de middaguur is het in het midden en het zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 973-625-2247। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

Beautiful song, allemaal gemaakt door AI Technology. Cover song door Kafi Dinobate. Persoonlijk heet hij Dilto Pagel. Hij origineel gezongen natuurlijk door Letaji Ant Udit Narayan. Muziek origineel gecomponeerd door Uttam Singh en Alfaze van Anand Bakshi. Maar u hoort het zelf, hè, hoe mooi het klinkt. En dit allemaal door middel van AI Technology. Allemaal gemaakt met de computer. Computer Music AI Technology zijn heel ver, hoor. Is heel moeilijk van het echte onderscheiden. Maar ze zijn wel eerlijk genoeg om het te vermelden. Jara dil ko tham lijiye, jabardast gaane wali malkaye husn, malkaye sangeet ko laate hai program mein. Remember the name, Madhubanti Bakshi ji ka ye super hit song aap suniye, enjoy kijiye. Aur dekha jaye to mahan lekhak the great Amitabh Bhattacharya ji ka likha hua ye ati sundar Bayan, composed and arranged by Maestro Amit Trivedi. Beautiful, wonderful song. Enjoy the music, ladies and gentlemen.

I love you all from the bottom of my heart. En natuurlijk Sussalobi Lobby and blessings to all of you. En bedankt voor het luisteren. Bye bye.

0: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
1: Digitale radio, wagonfm.nl.
2: Dit is Wagon Hindustani Radio.
3: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
5: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciaal hun deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt.

0: optreden waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting de middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Gaat dat je op Snegee?

0: दिल की आवाज़ भी सुन, ओ पी नैयर के साज पर फिल्म हम साया में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। और ये गीत चला देखते हैं रोतरदाम, रोतरदाम के रहने वाली इर्शिला जी के लिए। इर्शिला जी, उम्मीद गीत आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस गीत के जिक्र आपने की वही गीत हम लोगों ने चलाया है। फौन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इर्शिला जी रोतरदाम के रहने वाली है। चलिए घड़ी पर अगर देखूँ तो धीरे धीरे समय हो रहा है विज्ञापन न्यूज़ का, तो चलिए यहाँ से पेश करते हैं विज्ञापन। विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद हम लोग फिर वापस आ रहे हैं। बस हम लोग यूँ गए और यूँ आए हैं।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciale deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Three Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322747। मेरी इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-227.

0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocaat en kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciaal hun deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtige lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting de middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: eens even over de kinderen, mam. Ja, wij missen ze ook heel erg. Maar ze moeten nog een weekje bij jullie blijven.
1: Top. Dankjewel, mam.
2: Het ziet er naar uit dat we nog een weekje blijven.
3: Dat zijn vakantiediscounters. Die snappen vakantie.

0: और दूर कोई गाए धुनिए सुनाए और मेरे मन और क्या क्या है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का ये सॉन्ग है। हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciaal hun deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtige lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07537232747। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciaal hun deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting de middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.